0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.

0: inviterede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
1: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
0: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
1: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdi og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
0: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
0: Europaparlamentets webradio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa osadia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
3: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del Centro Territoriale per il Volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso? Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Tre città. Una sola voce.
13: 6023. Das Europäische Parlament ist mehr als nur seine Abgeordneten. Dahinter stehen Tausende von Menschen, die Tag für Tag daran arbeiten, die EU für ihre Bürgerinnen und Bürger noch zugänglicher und transparenter zu machen und ihre Funktionsweise weiter zu verbessern. Wenn so viele Menschen zusammenarbeiten, kann es allerdings schnell unübersichtlich werden. Verwaltungsorgane wie das Präsidium sind deshalb unverzichtbar. Das Präsidium ist, neben der Konferenz der Präsidenten, eines der beiden Leitungsgremien des Parlaments. Es besteht aus dem Parlamentspräsidenten oder der Parlamentspräsidentin, den 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren. Sie alle werden von den Abgeordneten für 2,5 Jahre gewählt, wobei sie nach Ablauf dieser Zeit wiedergewählt werden können. Bei den Beratungen im Präsidium kann es mitunter zur Stimmengleichheit kommen. Ist das der Fall, dann hat der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin das letzte Wort. Die Quästorinnen und Quästoren wiederum haben eine beratende Funktion. Das bedeutet, sie beraten das Präsidium, nehmen aber nicht an den Abstimmungen teil. Das Präsidium kümmert sich um viele verschiedene Angelegenheiten in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Es ist sozusagen für alles verantwortlich, was die interne Arbeitsweise des Parlaments betrifft. Es plant den Haushalt des Parlaments und entscheidet über alle administrativen, personellen und organisatorischen Fragen. In seinen Aufgabenbereich fallen zum Beispiel auch die Gebäudepolitik des Parlaments und die Vergütung der Beamtenschaft bzw. andere damit verbundene Kosten. Auch entwirft es die Leitlinien des Parlaments, also etwa auch die Regeln für Telearbeit. Das Präsidium macht aber noch viel mehr. Es bearbeitet zum Beispiel Anträge, die die Durchführung der Plenartagungen betreffen. Es kann Ausschuss- und Delegationssitzungen außerhalb der üblichen Arbeitsorte genehmigen und es bereitet auch den Haushaltsvoranschlag des Parlaments vor. Darüber hinaus entscheidet das Präsidium über die Höhe der Fördergelder für die Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind, und über die Redezeit, die ihnen in den Plenarsitzungen eingeräumt wird. Aber das ist noch nicht alles. Das Präsidium ernennt auch den Generalsekretär bzw. die Generalsekretärin, also die Person, die für die Leitung der Verwaltungsdienste des Parlaments verantwortlich ist. Und es entscheidet über die Zusammensetzung und die Organisation des Generalsekretariats. Hohe Beamtinnen und Beamte werden ebenfalls vom Präsidium ernannt. Damit es all diese Aufgaben erfüllen kann, tritt das Präsidium in der Regel 2-mal im Monat zusammen. Seine Protokolle werden in alle 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Anschließend werden sie ausgedruckt und an die Abgeordneten verteilt. Selbstverständlich hat jedes Mitglied des Parlaments die Möglichkeit, Fragen zu den Tätigkeiten des Präsidiums zu stellen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
14: Het internet is een buitengewoon efficiënt en nuttig instrument dat ons een heleboel voordelen en kansen oplevert in ons dagelijks leven. Vandaag de dag zijn we maar een muisklik verwijderd van een enorme schat aan informatie. En we kunnen werkelijk overal het laatste nieuws volgen en in contact blijven met vrienden en familie. Maar de online wereld evolueert constant en dus moeten wij, en dan vooral kinderen en jongeren, beseffen welke risico's internetgebruik met zich meebrengen. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we het hebben over de dag van een veiliger internet en wat de EU doet om van het internet een veiligere plek te maken. Laten we eerst nagaan wat de dag voor een veiliger internet precies is en waarom die zo belangrijk is. In de loop der jaren is deze dag een jaarlijkse mijlpaal geworden op het vlak van online veiligheid. Het begon allemaal in 2004 met een initiatief in het kader van het EU-programma voor een veiliger internet. Nu, ruim 20 jaar later, wordt deze dag in meer dan 180 landen gevierd. De bedoeling ervan is om mensen bewuster te maken over actuele veiligheidsproblemen online en om iedereen, en in het bijzonder kinderen en jongeren, te leren hoe ze veilig op het internet kunnen surfen. Hoe kan je zelf je steentje bijdragen aan de dag voor een veiliger internet? Elk jaar in februari raken miljoenen mensen ter wereld op deze dag geïnspireerd om samen te werken aan een veiliger en beter internet voor iedereen. Het motto luidt Samen voor een beter internet. En in dat kader worden nationale comité's van de Dag voor een Veiliger Internet en hun partners uitgenodigd om activiteiten rond online veiligheid te organiseren. In 2012 werd met EU-steun een netwerk van Centra voor een Veiliger Internet opgericht. Dit maakte deel uit van de Europese Strategie voor een Beter Internet voor Kinderen, die door de Europese Commissie werd uitgewerkt. Vandaag de dag hebben de meeste EU-landen hun eigen Centrum voor een Veiliger Internet. Mensen kunnen contact opnemen met het centrum in hun land om te ontdekken wat er in hun buurt zoal te doen is in het kader van de Dag voor een Veiliger Internet. Het Belgische Centrum voor een Veiliger Internet heet BetterNet en wordt mede gefinancierd door de EU in het kader van het programma Digitaal Europa. Voor de Dag van een Veiliger Internet organiseerde BetterNet dit jaar een webinar over jongeren en de werking van AI, getiteld AI in het dagelijks leven, werken met kinderen en jongeren. In Nederland is er dan weer het Safer Internet Center, oftewel SIC, dat ook EU-financiering krijgt via Digitaal Europa. Dit jaar nodigde het SIC mensen uit om aan een webinar en een conferentie deel te nemen om de Dag van een Veiliger Internet te vieren. Wat doen de centra voor een veiliger internet? Deze centra bieden informatie, advies en hulp aan kinderen, ouders, leraren en opvoeders over digitale thema's. Daarnaast bestrijden ze online seksueel misbruik van kinderen. Ze werken op EU-niveau samen en wisselen middelen en beste praktijken uit via Better Internet for Kids, het Europese portaal voor online veiligheid. De centra voor een veiliger internet verlenen meestal drie soorten diensten. Het beheer van een nationaal bewustwordingscentrum, dat wordt gecoördineerd door het INSAFE-netwerk, een hulplijn en een hotline die wordt beheerd via de internationale koepelorganisatie InHope. De hulplijnen bieden advies aan jongeren, ouders en opvoeders over schadelijke inhoud en gedragingen op het internet. De hotlines daarentegen maken het iedereen mogelijk om illegale online inhoud, zoals materiaal van seksueel misbruik van kinderen, anoniem te melden. Een van de zaken waar de Europese centra voor een veiliger internet zich op toeleggen, is de bescherming van de digitale identiteit van mensen. Het Belgische centrum BetterNet beschrijft een digitale identiteit als dat wat je online van jezelf wilt laten zien. Daaronder valt alles wat we rechtstreeks op platforms als Facebook en TikTok delen, maar ook de digitale voetafdrukken die we op allerlei andere plekken achterlaten. Denk bijvoorbeeld aan posts op internetfora, comments bij foto's, handtekeningen voor petities en recensies en aanbevelingen. Onze digitale identiteit omvat ook digitale gegevens zoals ons e-mailadres, onze bankgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden en zelfs onze medische geschiedenis en biometrische gegevens. Welke stappen heeft de EU ondernomen om onze digitale identiteit te beschermen? Wel, onze persoonsgegevens worden beschermd door het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Als toevoeging op het handvest hebben het parlement, de commissie en de raad in december 2022 de Europese Verklaring over Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium ondertekend. Met die verklaring verbinden de EU-instellingen zich ertoe de belangen van de burgers te beschermen tegen cyberbeveiligingsrisico's en cybercriminaliteit, zoals gegevenslekken en identiteitsdiefstal. De EU wil helpen persoonsgegevens te beschermen en mensen de kans geven om de controle over hun digitale identiteit te behouden. Daarom heeft ze de zogenoemde Europese portemonnees voor digitale identiteit bedacht. Die kan je binnen de EU gebruiken als een handig en veilig online identiteitsbewijs. Ze zullen in de hele EU worden erkend en met een enkele muisklik zul je op een veilige manier specifieke persoonsgegevens, zoals je leeftijd of nationaliteit, kunnen delen. Daarnaast zal je geen andere informatie moeten prijsgeven waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Door zo'n digitale portemonnee te gebruiken, zul je de volledige controle over je persoonsgegevens hebben, omdat je altijd heel precies kunt kiezen welke informatie je deelt. Als je je inschrijft op een online platform, zou je bijvoorbeeld je leeftijd kunnen meedelen zonder je geboortedatum te onthullen. De verordening over het Europees kader voor digitale identiteit is in mei 2024 in werking getreden. Nu moeten de EU-landen er voor eind 2026 voor zorgen dat alle burgers en inwoners van de EU toegang hebben tot tenminste één Europese digitale portemonnee. Hoe kunnen we onze digitale identiteit beschermen? We kunnen bepalen wat mensen online over ons te weten komen door twee keer na te denken over wat we posten, door geen connectieverzoeken van onbekenden te aanvaarden op sociale media en door na te gaan of links betrouwbaar zijn voor we erop klikken. Het leven in dit digitale tijdperk brengt een heleboel uitdagingen met zich mee, maar het internet biedt ons ook zoveel voordelen. De EU maakt zich sterk voor een veiliger internet, waar ieders rechten worden beschermd. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Blijf je dus informeren, kom op voor jezelf en surf veilig. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
15: Ktoré miesta si zo svojich ciest pamätáte najviac? Často to pravdepodobne nie sú len múzea alebo divadlá, ktoré vám utkvejú v pamäti, ale aj hudba, ktorú ste počuli na uliciach, festival, na ktorý ste narazili, alebo dokonca energia, ktorú ste cítili na námestí v určitej štvrti. Kultúra je dôležitou súčasťou identity miest a regiónov v celej Európe. Pouličné festivaly, miestne koncerty a komunitné umelecké projekty vytvárajú momenty, ktoré spájajú ľudí a pomáhajú mestám rásť. Tá istá myšlienka je základom jednej z najznámejších kultúrnych iniciatív Európskej únie s názvom Európske hlavné mesto kultúry. Program založili v roku 1985 vtedajšia grécka ministerka kultúry Melina Mercouriová a francúzsky minister kultúry Jacques Lang. Ich vízia bola jednoduchá, ale silná. Kultúra by mohla Európanov zblížiť. Úplne prvým európskym hlavným mestom kultúry boli v roku 1985 Atény. Odvtedy tento titul získalo viac ako 70 miest v celej Európe. Na Slovensku bol tento titul udelený prvýkrát v roku 2013, a to mestu Košice. No a jedným z dvoch európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je za Trenčín. Tým druhým je fínske Oulu. Princíp je jednoduchý. Každý rok dostanú vybrané mestá šancu predstaviť svoj kultúrny život celej Európe aj svetu. A ako možno získať titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Celý proces sa začína 6 rokov vopred. Najskôr Európska komisia rozhodne, ktoré krajiny sa vôbec môžu o titul uchádzať. Mestá z týchto krajín potom podajú prihlášku a predstavia svoj kultúrny program. Prihlášky posudzuje panel nezávislých odborníkov, ktorý vyberie z každej krajiny jedno mesto. Nakoniec sa z nich vyberú dve alebo niekedy tri mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými mestami kultúry na daný rok. Mestá sa hodnotia podľa viacerých kritérií. Po prvé, kvalita kultúrneho programu. Po druhé, schopnosť tento program uskutočniť. A po tretie, dlhodobý prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Veľkosť mesta pritom nehrá rozhodujúcu úlohu. Titul získali aj mestá s menej než 100 000 obyvateľmi. Napríklad Matera v Taliansku, Galway v Írsku či slovenský Trenčín. Naozaj dôležitý je ľudský, finančný a kultúrny potenciál mesta a to, ako dokáže do svojich programov zapojiť čo najviac ľudí. Po výbere majú mestá 4 roky na prípravu. Práve počas tohto obdobia sa nadväzujú partnerstvá, plánujú sa podujatia a občania sú vyzývaní k účasti. Ak teda žijete v kandidátskom meste, nie ste len divákom. Môžete byť súčasťou príbehu. Titul Európske hlavné mesto kultúry prináša aj konkrétnu finančnú podporu. Mestá získajú cenu Meliny Mercouriovej v hodnote 1,5 milióna eur a budú mať možnosť zúčastniť sa na ďalších programoch Európskej únie, ako je napríklad program Kreatívna Európa, ktorý podporuje kultúrny a kreatívny sektor. Tento titul však nie je len o peniazoch. Mestá túto príležitosť často využívajú ako impuls na posilnenie svojho medzinárodného renomé, na oživenie mestských štvrtí a verejných priestorov a na prilákanie turistov. Pozitívny vplyv tejto iniciatívy na mesto pretrváva oveľa dlhšie ako len jeden rok. Ako príklad si vezmeme Košice, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2013. Počas uvedeného roka zaznamenalo mesto výrazný nárast návštevnosti, čo zvýšilo jeho viditeľnosť na Slovensku aj v zahraničí. Program však priniesol zmeny aj nad rámec cestovného ruchu. Košice obnovili verejné priestory a vytvorili nové kultúrne miesta, napríklad kultúrpark v bývalých kasárniach či sieť menších kultúrnych centier v mestských častiach. Tieto priestory sa využívajú dodnes a naďalej priťahujú obyvateľov a návštevníkov. Košice tak ukázali, že získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry môže mať dlhodobý a trvalý vplyv na rozvoj mesta. Programy Európskeho hlavného mesta kultúry sa snažia ukázať, čo majú Európania spoločné a zároveň oslavujú to, čím je každé miesto jedinečné. Podujatia nie sú určené len pre miestnu komunitu, ale aj pre publikum v celej Európe i mimo nej. Do programu sa môžu zapojiť aj susedné regióny. Vedúcu úlohu však zohráva vždy len jedno mesto, ktoré tiež nesie hlavnú zodpovednosť za celý program. Mimoriadne symbolickým príkladom je Slovinská Nová Gorica, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2025. Mesto nadviazalo úzke partnerstvo so susedným talianským mestom Gorícia. Po prvý raz v histórii tak titul zdieľali dve mestá v dvoch rôznych krajinách. Využili túto príležitosť a spojili taliansku a slovinskú komunitu žijúcu na oboch stranách hranice. Pri tejto príležitosti zazneli aj slová talianského prezidenta. V prejave sprístupnenom prostredníctvom audiovizuálnej služby Európskej komisie sa Sergio Mattarella vyjadril takto. Za Európske hlavné mestá kultúry za rok 2025 boli vybrané Chemnitz v Nemecku a Nová Gorica v Slovinsku. Slovinské mesto sa rozhodlo, že výzvu príjme spolu so svojím partnerským mestom Gorícia a ponúknú tak kultúru ako skúsenosť, ktorá presahuje hranice. Hoci kultúra zo svojej podstaty hranice nepozná, vždy vzniká ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré je otvorené vedomostiam, spoločnému objavovaniu a vzájomnému obohacovaniu. Získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje pre mestá a ich obyvateľov jedinečnú príležitosť, keďže prináša hmatateľné výhody na kultúrnej, sociálnej i ekonomickej úrovni. Podarilo sa nám zaujať vás týmto podcastom? V tom prípade určite stojí za to zistiť si informácie o kultúrnej ponuke mesta, v ktorom žijete, alebo mesta, ktoré chcete navštíviť. Uvidíte tak, ako Európa podporuje kultúru v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
12: Trčita na sola voce. 6023.
16: Sono le 8
17: e 5 minuti.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
19: Perfetto, e cosa fate?
18: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
19: E come possiamo contattarvi?
18: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
19: Possiamo sapere l'indirizzo email?
18: Sì, è... forestgamppiemonte@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Ciao.
16: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: sponsor a voi. 6023.
1: Alexei Navalny won in 2021 de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. De prijs, die is vernoemd naar de Sovjet-fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov, werd in 1988 in het leven geroepen om erkenning te geven aan personen en organisaties die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden verdedigen. Navalny was een bekende Russische oppositieleider die gevallen van corruptie aan het licht bracht en president Vladimir Poetin fel bekritiseerde. Hij overleed op 16 februari 2024 in een afgelegen strafkamp in het Noordpoolgebied onder mysterieuze omstandigheden. Alexei Navalny werd geboren in 1976 en was advocaat, blogger en politiek activist. Hij kreeg internationale bekendheid omdat hij protesten tegen de Russische regering organiseerde, zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen en pleitte voor hervormingen tegen corruptie. Navalny was de scherpste criticus van Poetin. In augustus 2020 werd hij vergiftigd met het zenuwgas Novichok, waardoor hij meer dan een maand in de universiteitskliniek Charité in Berlijn doorbracht. Dat was grotendeels op de intensive care. Na zijn herstel spoorde hij de mensen op die volgens hem een rol hadden gespeeld in de vergiftiging. Door zich voor te doen als een Russische veiligheidsagent kon hij een andere agent ertoe brengen toe te geven dat er een chemisch gif was gebruikt. Navalny beschuldigde de Russische regering ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging, maar Moskou ontkende de beschuldigingen. Toen hij midden januari 2021 uiteindelijk naar Rusland terugkeerde, werd hij aangehouden. Het Europees Parlement maakte tijdens de tweede vergaderperiode van oktober 2021 bekend dat Alexei Navalny de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken 2021 had gewonnen, na een eerder besluit van de voorzitter van het parlement en de fractieleiders. Bij de bekendmaking zei Heidi Hautala, ondervoorzitter van het parlement, het volgende.
2: Alexei Navalny has showed great courage in his.
3: Alexei Navalny heeft veel moed getoond in zijn pogingen om het Russische volk opnieuw keuzevrijheid te bieden. Hij strijdt al jarenlang voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in zijn land. Dat heeft hem zijn vrijheid en bijna zijn leven gekost. In naam van het Europees Parlement roep ik op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.
1: Na de prijsuitreiking in december 2021 zei David Sassoli, destijds voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
3: Vandaag betekent deze Sakharovprijs ook dat het Europees Parlement aandringt op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny.
1: Deze woorden vonden geen gehoor, net zo min als de vele oproepen van de EU bij de Russische autoriteiten. Navalny, die aanvankelijk gevangen werd gehouden in de Vladimir-regio, ten oosten van Moskou, werd in december 2023 overgebracht naar Sharp in Siberië. Hij werd op 16 februari dood aangetroffen in de gevangenis waar hij een straf van 19 jaar uitzat op basis van beschuldigingen die algemeen werden beschouwd als politiek gemotiveerd. Op 28 februari, slechts 12 dagen na de dood van Navalny, sprak zijn vrouw, Julia Navalnaya, het Europees Parlement toe tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. Ze was duidelijk aangedaan toen ze zei:
4: If you really want to defeat Putin.
3: Als je Poetin echt wil verslaan, moet je innovatief zijn, mag je niet saai zijn. Poetin is de leider van een georganiseerde criminele bende. Jullie en wij allemaal moeten deze criminele bende bestrijden. En de politieke nieuwigheid daarbij is om methoden voor de bestrijding van georganiseerde misdaad te hanteren. En niet die van politieke concurrentie, geen diplomatieke notas uit te wisselen, maar onderzoek te doen naar de financiële machinaties. Geen verklaringen van bezorgdheid af te leggen, maar op zoek gaan naar maffialeden in jullie landen. Naar discrete advocaten en financiers die Poetin en zijn vrienden helpen om geld te verbergen.
1: In de grote vergaderzaal zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
5: This house and its members
3: Dit parlement en zijn leden veroordelen de moord op Navalny in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het is een misdrijf waarnaar een onafhankelijk internationaal onderzoek moet worden ingesteld. De wereld verdient gerechtigheid.
5: Justice.
1: Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de moord op Alexei Navalny krachtig veroordeelde en Julia Navalnaya volledig steunde in haar vastberadenheid om zijn werk voor te zetten. Het parlement benadrukte dat het Russische volk niet mag worden verward met het oorlogszuchtige en autocratische Kremlin-regime. Het sprak zijn solidariteit uit met iedereen in Rusland en daarbuiten die ondanks de vredeonderdrukking en de ernstige persoonlijke gevolgen de moed blijft vinden om de waarheid te spreken. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen en in het Russisch. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.